Ja, dat was dus de mannenalt Andreas Scholl. Ja, we zullen gauw eens een artiesten-Bach-portret aan deze zanger wijden. Een geliefd zanger, die overigens ook nog graag popliedjes zingt. En dat heb ik tenminste wel eens op de radio gehoord, ook goed Nederlands spreekt trouwens. U hoorde Andreas Scholl met Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. En de organist was Markus Merkel. Het gereconstrueerde concert voor hobo nu, als BWV 1059 Reconstructed. Gespeeld door de hoboist Heinz Holliger. Heinz Holliger, die 21 mei 1974 werd. Holliger is een fenomeen. Hij heeft altijd Bach gespeeld, haast buiten de revolutionaire ontwikkelingen in de barokpraktijk om. Maar daar ook weer door beïnvloed. Altijd heeft hij voor Bach gepleit. Maar ja, ook zijn er hedendaagse stukken voor hem gecomponeerd. Desnoods deed hij het zelf. Een musicus pur sang die altijd weer terugvalt op Bach. En deze dagen dirigeerde Heinz Holliger het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Ja, en terzijde. Maar hij deed dat onder andere, dat dirigeren, met eigen werk. Goed, hier is dan de hoboïst Heinz Holliger.

De Hobo-concerten BWV 1053, 1059 en 1055 werden uitgevoerd door de hoboist Heinz Holliger met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Jonah Brown. En als we dan toch bezig zijn, hetzelfde gereconstrueerde concert nu voor blokfluit. In handen van Erik Bosgraaf, ja, dat wordt weer extra genieten. Na de drie delen van het gereconstrueerde hobo-concert hoort u dan nog een bewerking van een orgelkoraal. Liebster Jesu, wir sind hier. Ook weer heel mooi. Met Bach kun je alle kanten op, als je de nootjes maar niet verandert.

De blokfluitsolist was Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. U hoorde het concert in D-klein, BWV 1059. En de bewerking Liebster Jezu, wie zient hier. En dit was voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Uw presentator was Joop van Zijl. En deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag, een goed weekend en wellicht tot maandag.

En langzaam glijdt de piano weg. En dat is het prachtige spel van Glenn Gould. Van onze tune, onze herkenningsmelodie. Als we dat zo oneerbiedig mogen zeggen. De tune van het programma dagelijks, iedere werkdag, Geen Dag Zonder Bach. En dit is een opname die nu weggedraaid wordt van Glenn Gould. En dat laten we de hele week horen als herkenningsmelodie aan het begin van dit uur tussen 1 en 2. En dat heeft ook nog een beetje een reden, want halverwege de week zullen we u vertellen wat we over Glenn Gould kunnen laten horen en meedelen. Want hij speelt deze tune, om het nog maar eens oneerbiedig te zeggen. Maar wij vinden het erg mooi, we komen er later op terug. Maar vandaag aan het begin van de week gaan we verder met een kantate 37. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Een kantate voor Hemelvaartsdag. Dat was vroeger een belangrijke kerkelijke feestdag, altijd 40 dagen na Pasen, vandaar dat hij altijd op een donderdag valt, 10 dagen voor Pinksteren. En het Griekse woord voor Pinksteren is Pentakosta, dat betekent 50, ofwel 50 dagen na Pasen. En omdat Bach 3 kantates voor hemelvaart en bovendien later nog een hemelvaartsoratorium schreef, wordt deze hemelvaartskantate nu toch behandeld. En eerlijk gezegd, deze is niet zo populair, maar die verdient beter. Bach en zijn onbekende tekstschrijver richten zich niet zozeer op de hemelvaart van Jezus Christus, maar op de tekst aan het eind van het Marcus-evangelie, waar dus de hemelvaart beschreven wordt. Bijbelonderzoek toont dat het evangelie van Marcus eindigt bij het aantreffen van het lege graf van Jezus Christus. De teksten van de verschijningen en hemelvaart zijn veel later toegevoegd. Marcus is het oudste evangelie en die aanvullingen zouden onder invloed van de andere evangeliën zijn gebeurd. In Bach's tijd was dat allemaal nog niet bekend en Luther en hij gaan natuurlijk van de voorliggende tekst uit. In de Luther-vertaling, Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, klinkt dat al haast als muzikaal. Er zit een metrum in. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. En Bach, tekstgevoelig als die is, zet daar dan een 3/2 maat in die weinig voorkomt. En zo komen ook deze woorden sterk over. De bas zal ze later nog herhalen. Het is ook het kernstuk van het Lutherse geloof. Niet goede daden, sacramenten, biecht of aflaten zullen je zedig maken, zorgen dat je behouden wordt na de dood, maar puur je geloof. Sola fide, door het geloof alleen. Van de tenoraria, die na het beginkoor volgt, ontbreekt de vioolsolo. Die is zoek. Die wordt gereconstrueerd en klinkt dan mooi en passend. Het geloof is het pand der liefde, zingt de tenor. Dan volgt een prachtige canon door sopraan en alt. In een canon wordt, anders dan in een fuga, de muzikale zin verderop herhaald. Bij Bach vaak een muzikaal beeld van de navolging van Christus. Ze zingen een geliefde melodie die we kennen van kantate 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern, een hemels duet. In de afsluitende basaria wordt ervan gesproken dat het geloof de ziel vleugels geeft. Dat is te horen. Bach geeft de muziek vleugels. Hij laat het fladderen in de basso continuo. Hij werd 18 mei 1724 voor het eerst uitgevoerd. Ruth Tetlow, de grote Bach-getallendeskundige, komt op basis van de titel van de kantate numerologisch op 283. De hele kantate telt 283 maten. Toeval? Te toevallig? Het is niet de eerste keer dat dit zo uitkomt. Maar we horen het niet. Spielerij dan? Mystiek? Wel, in deze uitvoering van John Eliot Gardiner zult u in het duet, ik mag wel zeggen onze Nederlandse, Lenneke Ruiten horen.

Dat was het klavierconcert nummer 1 in D-klein, BWV 1052 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Glenn Gould samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Dimitri Mitropoulos tijdens de Salzburger Festspiele in 1959. Het is een ongelooflijk bijzondere opname. Glenn Gould speelt met een precisie en een allure die heden ten dagen nog zeer gewaardeerd zou worden. Wegbereidend voor die tijd. Gould vond de piano geschikter was dan het klaversymbel voor deze muziek. Hij bespeelde dat ook wel eens, maar die klaversymbels waren nog niet zulke goede reconstructies als nu. Hij kreeg in de jaren 80 natuurlijk kritiek uit de authentieke uitvoeringspraktijkhoek. Hij beargumenteerde zijn keus met erop te wijzen dat Johann Sebastian zelf al zoveel transcripties schreef. En in zijn nadagen verschenen de eerste pianofortes aan de horizon. Allemaal waar, maar hij had voor een piano toch weer heel andere muziek geschreven. Glenn Gould heeft toch gefungeerd als een schakel tussen de oude romantische uitvoeringspraktijk en de HIP, HIP, Historically Informed Practice. Heel veel mensen in de jaren 60 en 70 ontdekten een Bach die daarvoor nog te zwaar en te lomp werd uitgevoerd. Nu de heerlijke eerste partita voor klavier. Een stuk ontstaan na de serie klavierconcerten, waar u het eerste zo net van hoorde,

Prince, onze begintune, zoals ik u al duidelijk maakte. Vaak gebaseerd op oudere concerten voor viool of hobo uit de Weimar-periode, schreef hij ze nu voor virtuoos klavierspel met orkest. De weg die hij met het Vijfde Brandenburgs Concert was ingeslagen, vervolgend. Vanaf 1730 hield Bach zich dus minder met het schrijven van kerkmuziek bezig, hij had immers genoeg, maar wel met het Collegium Musicum in Leipzig voor dit soort concerten, meestal in dat befaamde Café Zimmermann daar in Leipzig. Hij begint dan in 1731 met een groot project, het schrijven van de klavierübung voor solo-toetsinstrumenten, waar de Goldberg-variaties het sluitstuk van vormen. Bedoeld om de techniek van het klavierspel, ook orgel dus, verder te ontwikkelen. Voor de toekomst, maar ook heel praktisch voor zijn leerlingen en voor zijn zonen. Een waagstuk om het in eigen beheer te gaan publiceren. Er was in Duitsland nog geen traditie voor het drukken van muziek, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Nu dan de eerste partita in Bes, BWV 825, in 1959 uitgevoerd door, ja hoor, daar is hij, een soms zacht meezingende Glenn Gould. Maarten het Hart noemt het stuk Wonder en Wondermooi. En goed door Bach gekozen om het hiermee te openen. Als je de partituur dan opensloeg, dan zag je meteen deze verrukkelijke partita. Een partita, dat is overigens een opeenvolging van dansvormen.

Een uitvoering van Glenn Gould van de eerste partita voor klavier in Bes BWV 825. En tot slot delen uit de eerste versie van de Goldberg-variaties, gespeeld door Glenn Gould in 1955. Het meest bekend is deze muziek dus als muziek om graaf Keizerling door zijn slapeloze nachten heen te helpen, maar het is dus ook de afsluiting van de vierdelige klavierübung, uitgegeven in 1741. Deze opname, in 1955 dus, was de start van een revolutie in het spelen van Bach. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het wel op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. Hij was verzot op polyfonie, meerstemmigheid. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van 1955. Bij deze uitvoering van Gould lezen we in de toelichting van Coda X: Glenn Gould vestigde zich in 1955 in één klap op het klassieke podium met zijn vertolking van de Goldberg-variaties. Zijn opname is nog altijd de belangrijkste en invloedrijkste piano-opname uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het zou niet alleen leiden tot een herwaardering van de muziek van Bach, maar ook tot een nieuwe manier van kijken hoe die muziek gespeeld zou moeten worden. Met aandacht voor helderheid en detail, weinig gebruik van het pedaal en soms extreme tempowisselingen vormt deze opwindende uitvoering de complete antithese ten opzichte van de gangbare manier van Bach spelen.

De Goldberg Variaties BWV 988, uitgevoerd door de pianist van vanmiddag van de muziek van Bach, Glenn Gould. En het was de opname van Glenn Gould uit 1955. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl was de presentator en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Het wordt dus tijd dat we ons met de motetten van Bach bezighouden, want ze zijn wonderschoon. Het is niet het gemakkelijkste genre. Het is op een niveau te vergelijken met de strijkkwartetten van Mozart of Beethoven. Het is voor fijnproevers een beetje het neusje van de zalm. Ze zijn ook niet altijd zo direct aanspreekbaar. Door de techniek van het motet zijn de woorden niet altijd zo makkelijk te verstaan. Maar Bach speelt daar toch weer mee. Wat is een motet, zult u vragen? Het is een koorvorm voor het weergeven van meestal bijbelteksten en stamt uit de 15e en 16e eeuw. Dus geen aria's, geen recitatieven of a cappella zonder orkest of een klein orkest dat alleen de zangpartijen meespeelt. In Bachs familie werden veel motetten geschreven. Bij hem komt het tot een hoogtepunt en vindt in de 18e eeuw zijn eeuw dus ook een einde, want men vond het ouderwets. Cantates en passionen waren toen populairder en sterk beïnvloed door de opera en de concertvorm die in de barok zo geliefd werd. Meestal worden de zinnen door iedere stemgroep na elkaar ingezet, vaak met verschillende muzikale motieven. De kunst was dat alles goed bleef klinken, noot tegen noot, punt tegen punt, contrapunt dus letterlijk. En dit genre werd vooral door Palestrina in de 16e eeuw ontwikkeld en zien we terug in veel Duitse religieuze muziek van de 17e eeuw. Dan doet de invloed van het madrigaal zich gelden. In de madrigalen, op wereldlijke teksten, ging het over sterke en heftige gevoelens, verliefdheid, ontrouw, haat, geluk. De grote namen zijn Gesualdo en Monteverdi, die de affecten, de gevoelens, sterk wisten uit te vergroten. Het motet werd onder invloed hiervan minder ingewikkeld en minder cerebraal, dus emotioneler en meer aansprekend. Eerst nu een vroeg motet van Bachs oom, Johann Christoph Bach uit Eisenach. Motet, Unsere Herzensfreude hat ein Ende. Johann Christoph Bach, die leefde van 1642 tot 1703. En deze oom was een groot voorbeeld voor de jonge Johann Sebastian.

Het motet Onze Herzensfreude hat ein Ende was een compositie van Johann Christoph Bach en werd uitgevoerd door Cantus Köln onder leiding van Konrad Junghenel. Dan nu naar een van de mooiste motetten van Johann Sebastian, namelijk Jesu meine Freude, BWV 227, gebaseerd op een bekend kerklied van Johann Krüger. Meestal werden deze motetten in opdracht geschreven voor rouwdiensten, omdat ze door hun eenvoud en soberheid daar het meest passend voor waren. Bach schreef ze niet meer voor de wekelijkse kerkdiensten. Hij gebruikte ze ook als oefenmateriaal voor zijn jongens- en mannenkoor, de Thomaner. Na Bachs tijd, tot nu toe, wordt iedere vrijdag zo'n motet door dit koor gezongen. Deze uitvoeringen zijn inmiddels geliefd. In 1789 bezocht Mozart de Thomaskirche in Leipzig en hoorde zo'n motet. En hij was er ondersteboven van. Hij wilde na afloop meteen de partituur bekijken. Bach was een componist waar hij nog wat van kon leren, vond Mozart zelf. Genie treft genie. Terwijl de cantates en passionen dus na Bachs dood in vergetelheid geraakten, waren zijn motetten redelijk vaak nadien uitgevoerd. Als mede zijn klaviermuziek, want alle grootheden, zoals Mozart, Beethoven en Brahms ook, speelde Bach onder meer om te oefenen. Bach is bij deze muzici nooit onbekend geweest en werd door hen al meteen als de grootste beschouwd. Voor hen en vooral voor de toetsenisten en de strijkers. Geen dag zonder Bach dus. Pas in 1829 begon de revival van Bachs passionen en cantates. In Jesu meine Freude vlecht Bach heel ingenieus bijbelwoorden uit Romeinen 8 ineen met het koraal Jesu meine Freude. Dit vlechtwerk is eigenlijk een staaltje theologie van de hoogste orde. Maar het vergt te veel tijd om daarop in te gaan. In tegenstelling tot de echte motetten zijn heel veel woorden juist heel goed te verstaan, zoals nicht verdammliches of die altijd dragen of weg, weg. Dit motet vraagt om uitvoering door solisten die toen concertisten werden genoemd. De opbouw is prachtig symmetrisch, het is een geniaal werk en spreekt tegelijk toch zeer aan.

Bachs motet Jesu meine Freude, BWV 227, werd uitgevoerd door het Taverner Concert onder leiding van Andrew Parrott. En tot slot van deze uitzending, geen dag zonder Bach van de concertzender, de tweede cello-suite, BWV 1008 in D-klein, gespeeld op de viola da gamba door Paolo Pandolfo. En het is een suite met een diepe werking. De sarabande is van de allermooiste melancholie.

Paolo Pandolfo speelde de tweede cello-suite BWV 1008 in D groot op Viola da Gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

0: Weer een nieuwe werkweek bij de Concertzender met geen dag zonder Bach. De Concertzender dus. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur met de muziek van en rond Johann Sebastian Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de presentator. En dit programma is samengesteld door de vervaardiger Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met kantate 39. Brich den Hungrigen dein Brot. Voor de eerste zondag na Trinitatis. De kantate werd voor het eerst uitgevoerd op 23 juni 1726. Een geliefde kantate met een overweldigend beginkoor. Bach gebruikte er bijbelteksten voor die gaan over het delen van je bezit met de armen. De Dertigjarige Oorlog lag nog vers in de herinnering. Armoede was herkenbaar. Welvaart was in Bachs dagen nog niet zo verdeeld als nu. Materiële hulp aan de behoeftigen, de armen, de hongerenden, is een belangrijke plicht van de christen. Want als God jou met goeds heeft overladen, dan kun je dat toch niet voor jezelf houden, maar moet je delen. Breek daarom je brood voor de hongerigen. In dat immense en geslaagde beginkoor gaan we dat horen. Na Brich hoor je het breken in de rust en na Hungrigen ook. Het geeft een indringend effect. Bach, de schilder. Ja, de regisseur van beelden. In onze tijd zou die een filmer kunnen zijn. De blokfluiten, de flauti dolci, zijn het instrument van de armoede, het tekort. Want anders zou Bach wel de chique koningsinstrumenten, de traverso's, het instrument van koning Frederik van Pruisen inzetten. Het koor accelereert naar een grandioze fuga. Nog prachtige recitatieven en aria's volgen. En we horen onze Wilke te Brummel stoeten in de altaria, een kwartet met hobo, basso continuo en viool, waarin het gaat om een schildering van de navolging van Gods barmhartigheid. En in de slotaria, voor sopraan, horen we de twee blokfluiten, unisono, eenstemmig dus, spelen. En zo eindigt de kantate gracieus. Nog even komt de alt terug. Zo'n kantate is eigenlijk een preek. En we hopen dat God onze dienstbaarheid aan de naaste ooit zal belonen. Let op armoed. U hoort weer John Eliot Gardiner en de zijne.
1: Der reiche God wirft seinen Überfluss auf uns, die wir ohne ihn auch nicht den Odem haben. Sein ist es, was wir sind. Er gibt nur den Genuss, doch nicht, dass uns allein nur seine Schätze laben. Sie sind der Probestein, wodurch er macht bekannt, dass er der Arm auch die Notdurft ausgespendet, als er mit milder Hand, was jeder nötig ist, uns reichlich zugewendet. Wir sollen ihm für sein entlehntes Gut die Zinsen nicht in seine Scheuren bringen.

De kantate BWV 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, werd uitgevoerd door Gillian Keys, sopraan, Wilke te Brummelstoete, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas, samen met het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. We gaan straks luisteren naar toccata's voor klavecimbel van de jonge Bach. De toccata, en dat woord dat komt van het Italiaanse toccare, aanraken, is een virtuose, fantasieachtige, instrumentale compositie zonder vaste vorm. De bekendste toccata's komen uit de orgelliteratuur en ontstonden in de vroege barok. In zijn studietijd aan het gymnasium, annex koorschool in Lüneburg, waar Johann Sebastian van zijn 12e tot zijn 18e studeerde, leerde hij de grote Noord-Duitse organisten kennen, zoals een Karl Böhm en vooral Johannes Adam Reinken uit Deventer, die met zijn studievriend Dietrich Buxtehude als een van de belangrijkste vertegenwoordigers is van de Noord-Duitse orgelschool. Die Reinken had grote invloed op het muziekleven van de stadstaat Hamburg en was in 1678 een van de oprichters van de Hamburgse opera, de eerste publieke opera in Duitsland. Hij was tot ver over de grenzen van Hamburg bekend om zijn orgelspel, waarin de improvisatiekunst centraal stond. Deze Reinken had nog les gehad van leerlingen van Swelinck, de Orpheus van Amsterdam, de wereldberoemde organist van de Oude Kerk. En zo loopt er nog een lijntje van Nederland naar Bach. Na zijn 18e maakte hij ook een reis naar Lübeck om daar niet alleen het orgelspel, maar ook de cantates van Buxtehude te leren kennen. De orgelstijl van Buxtehude, de stylus fantasticus, de fantasievolle stijl, zal de jonge Johann Sebastian geïmponeerd hebben. Hier een koraalfantasie van deze Buxtehude op de melodie van Gelobet seist du Jesu Christ, een zeer geliefd kerklied in die tijd. Later ook door Bach in een gelijknamige cantate gebruikt.

aldus van Dietrich Buxtehude, de koraalfantasie op Globetzaus du Jesu Christ. Uitgevoerd door de organist René Sauerguin en wel op het Hagerbeer-Schnitker-orgel van de Grote Kerk in Alkmaar. De furor organisticus, de organeske razernij, vol virtuositeit en fantasie, die Bach bij Buxtehude meemaakte en die we kennen van Bachs beroemde toccata en fuga in D-klein voor orgel, kunnen nu goed in zijn toccata's voor clavecimbal te horen zijn. U hoort eerst een inleiding en dan volgt er een fuga. Bach heeft deze stukken geschreven omstreeks zijn 20ste. U hoort nu 2 toccata's door Menno van Delft, die weer leerling van Gustav Leonhard was. De 2e laat in de inleiding een sarabande horen, waarna een duizelingwekkende fuga volgt. Klavecineske razernij? Dit is de man die later het Blitz- und Donnerkoor componeerde. Mit plötzlicher Wut, den falschen Verrater, das mördrige Blut

De toccata in D-klein BWV 913 en in Fis BWV 910 werd uitgevoerd door Menno van Delft en wel op een klavercimbel van Matthias Griewisch naar een klavercimbel uit 1700 uit Slot Charlottenburg in Berlijn. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgesellschaft van zijn Meininger-neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgesellschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17, weer Dankopfert, der preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatsen, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantate uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

U hoorde de kantate BWV 17, Weer dank opfert, der preiset mich, uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, de alt Bonja Bartos, de tenor Christophe Prigognin en de bas Klaus Mertens, samen met de Amsterdam Barok Orchestra en de Amsterdam Barok Choir, onder leiding van Ton Koopman. In onze aflevering nummer 22, en dat is alweer een tijdje geleden, lieten we de cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 horen, en wel in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn zes snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans.

De cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 werd uitgevoerd op gamba door Paolo Pandolfo. En tot slot een fluitsonate vandaag, die door de bezetting eigenlijk meer een trio-sonate is. Galante, verfijnde muziek door puikenspelers uitgevoerd.

U hoorde de fluitsonate in E-klein, BWV 1034, in uitvoering door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, klavercimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertzender brengt dit programma iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Het is 1 uur geweest en het is weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender, iedere werkdag met dit programma. Mijn naam is Joop van Zijl, het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag een portret van Bach-vertolker Frans Bruggen. Als blokfluitist begonnen en uitgegroeid tot de wereldberoemde dirigent van vooral zijn vermaarde orkest van de 18e eeuw. Ook de man van de notenkrakersactie. Bruggen werd in 1934 in Amsterdam geboren. Hij studeerde dwarsfluit en blokfluit bij Kees Otten aan het Conservatorium van Amsterdam. En tevens studeerde hij muzikologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1955 werd hij op 21-jarige leeftijd aangesteld als docent bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Later gaf hij eveneens les op de Harvard Universiteit, waar hij de leerstoel Erasmus-professor bekleedde. En daarna was hij Regent-professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Bruggen houdt zich voornamelijk bezig met barokmuziek, hoewel de laatste jaren ook de romantische periode zijn aandacht heeft. Hij trad op als blokfluitist, als solist en in ensembles. In de jaren 60 en 70 speelde hij een grote rol bij de ontwikkeling van de blokfluitmuziek. Door zijn uitvoeringen hielp hij de blokfluit af van het imago van kinderinstrument. In het concertgebouw is elke noot van Mozart en Beethoven een leugen. Met deze beschuldiging richtte Frans Bruggen zich in 1970 met de rebellen van de notenkrakers, een groep jonge componisten onder wie Peter Schat, Louis Andriessen en Rijnbert de Leeuw, zich tot de gevestigde muziekwereld. Het kwam uit de grond van zijn hart. De notenkrakers hadden bezwaren tegen de gevestigde muziekwereld. Ze wilden meer aandacht voor eigentijdse muziek. Frans Bruggen pleitte voor de originele Mozart en de originele Beethoven. Hij wilde teruggaan naar het ouderwetse musiceren van eeuwen geleden. Hij wilde een authentieke, ouderwetse uitvoeringspraktijk. En Frans Bruggen verweet de grote symfonieorkesten dat ze geen enkele moeite deden om de muziek te spelen zoals de vroegere componisten zich dat zelf hadden voorgesteld. De muzici speelden namelijk op moderne instrumenten met een totaal andere klank. Ook de bezettingen waren veel te groot. De muzici en dirigenten hadden zich niet verdiept in de manier van spelen van vroeger. Articulatie, dynamiek, etc. Iedereen liet zijn ego opbloeien over de rug van de geniale dode componist, zei Frans Bruggen achteraf. Frans Bruggen wilde zich juist wel verdiepen in hoe de muziek vroeger geklonken moet hebben en hoe de componist het bedoeld heeft. In 1981 bond hij de strijd aan met de gevestigde muziekorde. Zo richtte hij toen het orkest van de 18e eeuw op. Hij beschouwde hen als een internationaal legertje en noemde dat legertje de Geuzenbende van de alternatieve muzikale wereldtop. We gaan Frans Bruggen eerst horen als blokfluitist. Het instrument van de armen, teder, kwetsbaar. Als Lucebert zegt, alles van waarde is weerloos, dan geldt dat zeker voor de blokfluit in het tweede Brandenburgse concert, waar Bach dit intieme instrument tegenover het geweld van de trompet durft te zetten. Een van de meest gedurfde combinaties tussen al die originele bezettingen die Bach heeft bedacht. In het wiegende tweede deel moet de trompet dan ook even zwijgen, opdat de blokfluit, viool en hobo ons in hun hemelse ritmiek mee mogen nemen. Deze moedige man, Frans Bruggen, deze pionier, die als een grootmeester door Haydn, Mozart en Beethoven, ja, tot en met Chopin koerst, begon bij de nederige blokfluit. Uit het kleinste komt vaak het grootste voort.

Frans Bruggen met Claude Ripart tromba, Paul Dombrecht hobo, Sigiswald Kuiken viool en het Leonard Consort. U hoorde het Brandenburgsconcert nummer 2 in F groot BWV 1047. Frans Bruggen is minder bekend als traverso-speler. De houten dwarsfluit dus. Hier met onder meer Nicolaus Arnoncourt in een heerlijk fugatisch presto uit een trio-sonate.

Het presto uit de trio-sonate in G groot. U hoorde Frans Brugge met Leopold Stasny, tweede traverso, Nicolas Arnoncourt, cello en Herbert Tagesi, klavercimbel. En dan nu met de traverso in het vijfde Brandenburgsconcert, met weer het Leonardconcert, de mannen van het eerste uur. Brugge voegde de daad bij het woord. Hij speelde steeds met Leonard in al die kantates en ze namen die zes Brandenburgse concerten met elkaar op. Een historische opname. Hier ook nog met de coryfee Sigiswald Kuiken op de viool. In het eerste deel maakt Leonard zich met zijn klavercimbel los van de andere solisten en wordt het klavierconcert geboren. Bach de vernieuwer, Bach de durval en Brugge past daar goed bij.

De Missa BWV 236 in G groot werd uitgevoerd door de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. En tot slot van dit uur geen dag zonder Bach weer een toccata voor clavecimbal uit Bachs jongere jaren. Wervelende, fantastische muziek. U hoort weer Menno van Delft en nu in de toccata BWV 912 in D groot.

Menno van Delft speelde op een klavercimbel van Matthias Kriwisch, naar een klavercimbel uit 1700 uit het Berlijnse slot Charlottenburg, de toccate BWV 912. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Op een vrijdag, zoals vandaag, wordt er meestal nog steeds een motet van Johann Sebastian Bach in de Thomaskerk in Leipzig gezongen. En op deze manier hoort menig toerist voor het eerst van zijn leven zo'n mooi stuk van Bach. En vandaag luisteren we naar twee van zijn motetten. Meestal a cappella, dus zonder orkest, gezongen kerkelijke stukken voor buiten de kerkdienst. Vaak voor begrafenissen ook. Het eerste motet, Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, een dubbelkorig motet, is in oktober 1729 voor de begrafenis van professor Johann Heinrich Ernesti geschreven. Ernesti, die leefde van 1652 tot 1729, toen hij dus begraven werd. Hij was docent poëzie aan de Leipziger Universiteit, die bij zijn overlijden met 77 jaar de oudste hoogleraar in Leipzig was en bovendien sinds 45 jaar liefst rector van de Thomasschule. Zijn overlijden op 16 oktober moet daar als het einde van een tijdperk zijn ervaren. De plechtige academische begrafenisdienst werd door vele notabelen bezocht. Maar de joviale Ernesti, die de muziek zeer was toegewijd en met wie Bach op goede voet had gestaan, wou geen treur- of rouwtekst, maar een troostvolle en bemoedigende tekst van Paulus. En wel de Romeinen 8, versen 26 en 27, de geest komt mijn zwakheid te hulp. Niet alleen verdiende Bach goed aan deze begrafenissen, maar op zo'n moment was hij ook het muzikale, dus het culturele, visitekaartje van de universiteit. Het is volstrekt onjuist om te denken dat Bach in zijn tijd onbekend of onbemind was. Hij werd integendeel gezien als Duitslands componist nummer 1. Al verdiende zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, en een Telemann meer. Maar dat kwam door het rijke Hamburg. Bach had wel tegenstanders die zijn muziek te ingewikkeld vonden. Het moest allemaal wat makkelijker en leuker. Men ging toen al op weg naar muziek als entertainment. Dit is dus een dubbelkorig motet in 3 delen. In de muziekvierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En die wordt gehouden van 19 tot 22 september, tot en met 22 september zelfs. Die grotendeels een Bach-vierdaagse is, dan wordt dit motet gezongen. Dus dan in de Waalse Kerk in Amsterdam. En in de volgende Geen Dag Zonder Bach week, dan zullen wij volledig aan deze vierdaagse wijden. Want het is een prachtig programma met de mooiste cantates. En u kunt dan ook de geliefde koralen meezingen, alsjeblieft. En kijkt u maar eens even voor de goede orde op muziek-vier-daagse.nl. muziek-vier-daagse.nl. De Waalse Kerk in Amsterdam dus met een dubbelkorig motet.

Het motet Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, in een uitvoering van het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. We gaan nu luisteren naar een zeer imponerend stuk, het motet O Jesu Christ, meins Lebenslicht, aanvankelijk als BWV 118, gerangschikt onder de cantates. Het zou dan een beginkoor van een verder verloren cantate zijn, maar gezien de inhoud van de tekst is het echt een begrafenismotet. De oudste versie dateert van 1736-37, degene die u gaat horen van 1746-47. Dit is onder meer met trombones, die de slepende gang nog extra dramatisch onderstrepen. In de tekst wordt gesproken over het stervensuur, die letzte Heimfahrt, over het thuiskomen bij God, die troost und Zuversicht is. Het is een en al weemoed en getroost worden. Wel, dit is genezende muziek voor zware momenten.

Dat was het motet O Jesu Christ, Meins Lebens Licht, BWV 118. Ook dit weer in een uitvoering van het Bach Collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. Ja, genezende muziek voor zware momenten. Genezend, ja, voor Margo Scheltema, de vermeend invloedrijkste vrouw van het Nederlandse bedrijfsleven. Want, wat stond er in de krant? Zij vindt in Trouw van 8 juni van wel. Genezend dus. Ze zegt daar, Bach moet. Hij is balsem voor de ziel, zegt Margo Scheltema. En balsem heb je nodig. Ik zit in het Haagse Toonkunstkoor en ik zou het liefst elke zondag een kantate zingen. Het mooie van Bach is dat hij zo ontzettend bezig is om iets ongrijpbaars te grijpen. Het is zo niet aards. Bij Bach kan ik momenten van opperste concentratie beleven en dat heb ik niet zo vaak, want ik ben nogal snel afgeleid. En Margo Scheltema vervolgt in Trouw, vaak doe ik 3 dingen tegelijk in mijn hoofd. Een heel vervelende eigenschap. Bij Bach valt het allemaal weg. Zijn muziek troost me, verzoent me met mijn bestaan. Dat heeft voor mij niets religieus, maar misschien voel ik uiteindelijk een vergelijkbare emotie. Dat je heel even loskomt van alles wat je aan de aarde kluistert. Aldus Margo Scheltema. Tot slot dan toch maar weer de tweede partita voor solo-viool met die chaconne die door velen beschouwd wordt als het meest intrigerende muziekstuk ooit geschreven. Het zal ook een rol spelen in de muziekvierdaagse in Amsterdam van 19 tot 22 september. Meer daarover in de volgende Geen Dag Zonder Bachweek. Nu een omstreden romantische uitvoering ervan door Hilary Hahn, een wonderkind, ster in Shostakovich, in Brahms en Mendelssohn. Maar ze maakt dan ook een hele Bach-CD. Ze neemt wel 3 minuten meer dan een Lucie van Daal voor de chaconne. Ze is een virtuoos, een muziekbeest. Maar met dit stuk mag het. Laat u meevoeren. Een wonderkind, ster in Shostakovich, in Brahms en Mendelssohn. Maar ze maakt dan ook een hele Bach-CD. Ze neemt wel 3 minuten meer dan een Lucie van Daal voor de chaconne. Ze is een virtuoos, een muziekbeest. Maar met dit stuk mag het. Laat u meevoeren.

En dat was de violiste Hilary Hahn met partita nummer 2 in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En dit was dan voor deze week weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Maar wil u toch nog even attent maken op het volgende? De concertzender zit op de kabel. En als u de frequentie wil weten, wel, die is overal anders. Dat moet u even uitzoeken, maar dat lukt wel via de PC, zou ik zo zeggen. En alles is trouwens dag en nacht overal ter wereld terug te vinden op dat internet. Concertzender.nl

Aan het begin van de nieuwe week. Goedemiddag, weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Vanaf 19 september wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam de Muziekvierdaagse gehouden. Een belangwekkend muziekevenement in die mooie kerk met dat prachtige Schnitger-orgel. Je kunt haast van een Bach-Vierdaagse spreken. Want alleen vrijdag klinkt er geen Bach, maar wel Verdi en Wagner, twee andere reuzen. Zij zijn dit jaar, Verdi en Wagner, 200 jaar geleden geboren. Het hele programma, als u dat wilt bekijken, dat staat op muziekvierdaagse, één woord, muziekvierdaagse.nl. Donderdag 19 september een prachtige cantate en orgelprogramma door de uitnemende muzici van het Gesualdo Consort en Musica Amphion. Kijk, als u de cantates lief heeft, dan mag u dit niet missen. En als u van de Matthäuspassie houdt, dan zou u toch ook van de cantates moeten houden. Ze voeren twee zeer mooie cantates van Johann Sebastian Bach uit en wel de nummers 101 en 102. Dit in het kader van hun verzorgde en diepgravende serie Bach Contextueel. Dat zijn opvallende uitgaven van cd's in boekvorm, nu eens met inhoud in plaats van de entertainmentbenadering waar we momenteel in onze wereld door bevangen zijn. Het thema is Vater unser in Himmelreich, onze Vader die in de hemelen zijt. Het christelijke oergebed waar Bach veel muziek voor gecomponeerd heeft. Bidden is smeken, huilen, danken, juichen, stil zijn, zegt het programmaboekje. Kijk, Ramses Shaffi had het wel begrepen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. In cantate BWV 101, Niem von uns her, du treure Gott, waar het Lutherse koraal Vater Unser uit 1584 een rol in speelt, horen we een zogenaamde koraalkantate. In haast ieder deel is dat toen zo geliefde kerklied wel verwerkt. Vaak heel kunstig. Bach, de wever, afkomstig uit een familie van tapijtwevers en van moederskant bontwerkers. Kunstig precisiewerk. Geschreven voor de 10e zondag na Trinitatis, voor 13 augustus 1724. Bach werkte toen aan zijn serie koraalkantates. Cantates waarin steeds een koraal of kerklied een leidende rol inspeelt. In de Johannespassie en de Matthäuspassioen zien we dit terug. Daar worden in koren en aria's ook steeds koralen perfect ingeweven. Het begint met een indringend en meeslepend koor dat meteen doet denken aan het begin van de Matthäuspassie. Het duurt zelfs langer dan dat befaamde beginkoor. Het Gesualdo Consort zorgt voor unieke opnames met hun solistenkoor. U hoort nu een koor van 16 zangers in een mooie uitvoering van Masaki Suzuki.

Kijkt u het eens even op de website. Bach Contextueel, met een x, bachcontextueel.nl. Bach kende zijn eigen kwaliteit. Hij vond deze kantaten van zo'n kwaliteit dat hij die in de jaren 30 hergebruikte in twee Lutherse missen. Bach was een groene componist. Hij recyclede zijn eigen muziek. En mogelijk zijn we hierdoor toch wat minder kwijtgeraakt dan we vreesden, namelijk hergebruik van kantates die we kwijt zijn, zoals het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is op basis van een verloren gegaane kantate. Maar er zijn nog 200 kantates over. Kunnen we nog even voort met de verrassingen. En hier is dan die Missa Brevis, hetzelfde beginkoor in de G-klein als kantate 102, maar nu met Kyrie Eleison, Heer, ontferm u over ons. Erbarme dich in het Duits. Het past perfect. Albert Schweitzer noemde het nog Barbarei.

De Missa in G Klein, BWV 235, werd uitgevoerd door Agnès Melon, sopraan, Gérard Lesne, alters, Christophe Prégardien, tenor, Peter Kooi, bas en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag en vanmiddag zijn we bij de Concertzender weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. En dit keer op deze woensdag, laten we maar zeggen, hier hebben we onze speciale uitzending, het portret zou je het kunnen zeggen. Jan Jansen, om hem gaat het. Jan Jansen is een uitnemend organist. Zijn familie, het zijn alle uitnemende muzici. Zijn vrouw Christine en zijn zonen David en Maarten en natuurlijk, wie kent er niet, de superstar Janine Jansen. 25 jaar was Jan Jansen organist van de Domkerk in Utrecht. Op 28 juli, de sterfdag van Johann Sebastian Bach, speelde hij nog de Goldberg-variaties op het orgel van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij hem vaker kunnen horen. We gaan hem nu horen in het ontzagwekkende compendium voor orgel dat Bach heeft uitgegeven als Klavierübung deel 3. Het vierde deel zijn dus die Goldberg-variaties, oorspronkelijk voor klavercimbel. Deze Übung nummer 3 staat bekend als de grote orgelmis, omdat het allerlei theologische noties in zich bergt. Hier is Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht.

de Missa in A groot, BWV 234, in een uitvoering van de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, de tenor Christophe Précardien, de bas Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Philip Herrewegen die zijn voornaam op zijn Frans laat staan, in tegenstelling tot de Belgische koning. Die wil ook nog wel eens het Vlaamse Philip gebruiken, gewoon met een F. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, die nieuwe Belgische koning. Op het programma van dat concert op 22 september in de Waalse Kerk in Amsterdam, waar ik het eerder over had, staat ook het Sanctus BWV 240. Op de hoogtijdagen, zoals kerst, werd vaak een los Sanctus uitgevoerd. Het bekendste is later opgenomen in de Hohe Messen. En dit is een iets eenvoudiger en minder uitbundig stuk, maar wel heel verfijnd en optimistisch.

Collegium Vocale Gent stond uiteraard onder leiding van Philip Herrewegen in dit Sanctus BWV 238. Op die Bachdag, 22 september, is er 's middags ook weer in de Waalse Kerk in Amsterdam een concert door Henk van Zonneveld op klavercimbel. Hij speelt onder meer de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Zo'n heerlijk stuk, daar hoor je toch veel te weinig. U hoort nu Joseph Payne op een kopie naar Rückers. De delen van de suite zijn, zoals meestal, Allemande, Courante, Sarabande, R, Minuet 1 en 2 en Gigue.

Aldus de Franse suite nummer 2 in C-klein BWV 813, uitgevoerd door Joseph Payne, klaversymbool, een klaversymbool op een kopie naar Rückers. Niemand kan het laten, ook Henk van Zonneveld niet. We hebben het over de Bachdag, de 22e september. Want je raakt er zo aan verslingerd, aan die levensenergie en die diepte van de Goldberg-variaties. En vervelen zal het nooit. Aria en variatie 1 wordt hier heerlijk gespeeld door Céline Frisch op een klaversymbool van Sarli en Ball.

De klaveciniste Celine Frisch speelde op een klavecimbal van Sarli en Bol aria en variatie 1 uit de Goldberg-variaties. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van vandaag. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit was onze 99ste uitzending. Dus tel uit onze winst. Morgen de 100ste. Tot morgen dus.

Goedemiddag. De wolderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is de 100ste uitzending. Eigenlijk hebben we dus iets te vieren. Nou ja, wie weet. We zullen eens kijken na afloop van deze uitzending wat men hier bij de Concertzender voor ons bereid heeft. Maar we hebben het dus over het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat elke werkdag van 1 tot 2 wordt uitgezonden. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd, nu dus voor de 100ste maal, door Govert Jan Bach. We hadden het in eerdere uitzending al over zondagavond de 22e september. Dan wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen die u kunt meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok voeren ook uit de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. Een heel korte kantate, is onvolledig, maar heel erg opgewekt en energiek. Men weet het doel niet zeker, voor het reformatiefeest of voor een bruiloft. Vanwege de gloed en de vrolijkheid zou je zeker aan dat laatste denken. Zeker in ieder geval is dat die uitgevoerd is op 17 september 1730. Het beroemde kerklied met de gelijknamige titel van Krüger komt in ieder deel terug. Het eerste deel is een koraalfantasie, zoals Bewein dein Sünde groß uit de Matthäus Passion dat ook is. Maar dit stuk is gewoon vrolijk. Het duet voor bas en sopraan daarna neemt het ritme van het kerklied over, maar maakt Bach tot een dans. Het heerlijk lofprijzen in het slotkoor is haast een giege, waar immers de orkest en cello-suites feestelijk mee eindigen, maar dan toch in een 12/8 maat. Voor Bach is niets onmogelijk. John Elliott Gardiner en zijn troepen voerden het uit op 31 oktober 2000 in de slotkapel van Wittenberg, waar Luther zijn kruistocht tegen de paapse manieren begon. Feest!

Dit was de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. De uitvoerder waren Joanne Lunn, sopraan, William Towers, altus, James Gilchrist, tenor, Paul Harvey, bas, het koor, het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Henk van Zonneveld voert op die zondag, de 22e, zondagmiddag, in 22 september, ook nog de beroemde Giaconna uit, op klavercimbal. Oorspronkelijk voor vioolsolo is dit het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Nergens is er een deel van een solostuk zo lang. Wat is hier aan de hand? Hier eerst een dynamische uitvoering op klavercimbal door Yves Rechsteiner.

De Chaconne uit de Partita nummer 2 in D-klein BWV 1004. Dat was een uitvoering op clavecimbal door de clavecinist Yves Rechsteiner, of Rechsteiner, man uit Elzas wellicht. In de tijd na Bach, vooral in de romantiek dus, dachten velen dat hij zich vergist had. Dat dit niet de bedoeling was, deze muziek op één enkel instrument. En men schreef er een pianobegeleidingje bij, zoals Mendelssohn, die weliswaar de Matthäuspassie herontdekte, maar ook ontzettend veel veranderde in het werk van Johann Sebastian Bach. Johannes Brahms, die een Bach-fanaat was, dacht er anders over. Hij was sterk geïmponeerd door die Chaconne. Hij vond het de wonderbaarste und unbegrijflichste muziek die hij ooit gehoord had. Als hij het zelf geschreven had, dan zou hij er gek van worden. Aldus Johannes Brahms, in een brief aan Clara Schumann. Hij bewerkte het stuk in 1877 voor de linkerhand op de piano. Het resultaat is heel mooi. De sfeer is anders, intiem, zachter. Het ontzagwekkende, dat blijft bewaard, maar met handschoenen aan. Romantische, dan wel te verstaan.

Robin Blaise, altes, James Gilchrist, tenor en Dominique Werner, bas. Vond u dit nu ook een ongelooflijke kantate? In dat ongelooflijke aanbod van die ruim 150 kantates is geen enkele misser. Er zijn alleen maar pareltjes te vinden, de een weer mooier dan de andere. Bach schreef ze in een tijdsbestek van 4 jaar, met nog de Johannespassie en de Matthäuspassion. Geen componist heeft dat geëvenaard. Zelfs Mozart, met zijn hoge kwaliteitsproductie niet. Iedere dag een kantate en u zult zich een stuk gelukkiger voelen. We kennen de kantates toch veel te weinig en daarom kennen we Bach ook veel te slecht. Hier stopte hij zijn ziel en zaligheid in, ook de wereldlijke. Het was niet puur een geloofskwestie. Deze zeer spirituele man geloofde vooral in zijn werk. Muziek voor God en mens. Dit is de week van de transcripties. De bewerkingen voor andere instrumenten dan de oorspronkelijke. Dat gaat soms wel erg ver, maar Bach is er zelf mee begonnen. En soms wint een stuk toch aan aantrekkelijkheid. Hier volgen 2 van de trio-sonates voor orgel. En die zijn al heerlijk light. De wat oudere Bach past zich hier aan de galante stijl van die tijd aan. Op strijk- en blaasinstrumenten en klaversymbool hoor je nog beter hoe sierlijk en speels ze zijn. U hoort de groep Florilegium die dit meesterlijk doet in 2 trio-sonates.

Am abend des selbigen Sabbats. Voor de zondag quasi-monogenity, BWV 42 van Johann Sebastian Bach was dat. En de uitvoerende waren het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki, met als soliste Yukari Noroshita, sopraan.

En dat waren de trio-sonates BWV 525 in G groot en BWV 530, ook in G groot, door het ensemble De Groep Florilegium. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze maandag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Een goede middag verder en wellicht tot morgen.

Wij wensen u een goedemiddag. En wij, dat zijn de mensen van de Concertzender. De Concertzender presenteert iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Dat wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. Vandaag kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun. Voor de zondag na Hemelvaartsdag. En de eerste uitvoering was op 27 mei in het jaar 1724. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Dat thema van in de ban doen moet Bach wel vanwege zijn levensloop hebben aangesproken. Het is natuurlijk iets van verwijderd worden, gesepareerd worden, weggeschoven worden. Ja, en dat heeft Bach allemaal meegemaakt toen hij volledig wees werd en huis en haard verloor. Maar ook toen hij na 9 jaar trouwe dienst door de hertog van Weimar volledig onterecht werd gepasseerd en kaltgesteld werd. Ja, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen. Toen kreeg hij een prachtige baan in Keuten aangeboden die hij aannam, maar dat mocht niet van de hertog. Een bediende, een lakei, want dat was een muzikus toen, moest luisteren naar zijn heer en niet ongehoorzaam zijn. Bach verzette zich en Bach werd voor 4 weken in de gevangenis gegooid. In de tekst van kantate 44 genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäuspassie zou passen. Een heftig lamento. Een lamento ofwel een klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, tenor en bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. Dan valt een overweldigend koor in. We kunnen niet anders dan door deze ongelooflijke originele kantate geïmponeerd worden. Als as van de kantate en als steunpilaar klinkt het koraal Ach Gott, wie manches Herzeleid. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Ja, dat kan ik nog wel even zeggen. Alle voorgaande afleveringen kunt u via internet dag en nacht en overal ter wereld terughoren. Maar goed, dat wordt nu door een solist, namelijk de tenor, gezongen. Als we na dit koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Précadien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, dan komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Besloten wordt met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen, veelvuldig voorkomend in de Johannes- en de Matthäuspassie.

sie werden euch in den ban tun. De kantate BWV 44 werd uitgevoerd door Barbara Schlick, Katharien Patrias, Christophe Précardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Het meeste werk van Bach is natuurlijk bewerkt voor piano. Het hoeft amper bewerkt, het is voor klavercimbel geschreven, gewoon tweehandig, en biedt op piano een rijkere dynamiek, omdat het klavercimbel maar één volume kent. Er kan nog wel van toetsenbord veranderd worden, maar harder of zachter, maar de piano geeft nu eenmaal veel meer dynamische mogelijkheden. Daar is natuurlijk een enorme strijd over. Op piano, mits licht gespeeld en zonder pedaal, krijgt de muziek meer warmte en relief. Maar de puristen willen daar niets van weten. Aan het eind van Bachs leven heeft hij nog kennis gemaakt met de experimentele fortepiano's van Silbermann. Hij gaf aan hem ook technische adviezen, waar hij zo bekend om stond. Maar we weten niet of Bach ze echt bespeeld heeft. CQ er echt voor gecomponeerd heeft. Wij weten zoveel niet van Bach. Als hij dat wel gedaan had, dan zou hij een ander soort muziek geschreven hebben. We gaan luisteren naar de zesde partita. De zes partita's zijn een wereld van een uitzonderlijke klasse. In 1731 durfde Bach ze uit te geven, wetend wat voor kwaliteit het had. Alle zesdelige bundels hebben bij Bach een grote betekenis. De zes Brandenburgse concerten, de zes suites voor cello, zes solostukken voor viool, zes Schubler-choralen voor orgel. En van het getal zeven, daar blijft hij vanaf. Dat is het heilige getal. Zes is van hard menselijk werken. Onbegrijpelijk dat de zes partita's niet net zo beroemd zijn als die andere stukken. In die zesde partita heeft Bach dan een uitzonderlijk niveau bereikt, oplopend van 1 tot 6, transcenderend de haast, grensverleggend, grensoverschrijdend. Hij raakt hier aan de wereld van de fantasieën van Mozart, ja, aan Beethovens klavierwerk. Dit is transcendentale muziek. Neem nu het vijfde deel, de Sarabande. Versdijk sprak ooit over Bachs klaviermuziek als werelden van bedwongen gevoel uitdrukkend, uiterst traag en bedachtzaam. Dit vertraagt je haast, je bestaan wordt gefundeerd zonder dat je er erg in hebt. David Frey, of David Frey, ik weet het niet, de nieuwe Glenn Gould, maar dan zonder fratsen, speelt dit heel fraai.

De pianist David Frey speelde de partita's 2 en 5, toccata BWV 911. Muziek van Johann Sebastian Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur, geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. Iedere werkdag zijn we er om deze tijd. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En woensdag, zo hebben wij nu eenmaal besloten, woensdag, zoals vandaag, is het solistendag. En we verschuiven in de tijd naar voren en naar achteren. Hedendaagse en oudere uitvoerders van formaat. En vandaag gaan we luisteren naar Dietrich Fischer-Dieskau, de bariton der baritons. Wel genoemd de belichaming van de Duitse cultuur. Die grote cultuur met zijn schaduw van oorlogsvoering en Hitler. Hij leefde van 1925 tot 2012. Hij was behalve zanger ook een vermaard muzikoloog en hij schreef vele boeken, deze Dietrich Fischer-Dieskau. Hij is natuurlijk de Schubertzanger bij uitstek, maar ook Mahler en de moderne klassieke muziek heeft hij zeer verdienstelijk gestalte gegeven. Er waren mooie stemmen in zijn tijd, maar geen betere zangers. In ieder geval met zijn intellect en invoelingsvermogen. Sommigen vonden hem koud, maar een warmere stem, zoals die van Herman Prey, biedt toch niet dat niveau dat hij had. Prey zingt meer naturel, erg Duits ook. Dieskau blijft de verbale intellectueel, de woordman. Ik mocht hem eens een keer in de Edison overhandigen in de Rode Hoed in Amsterdam. En toen bleek hij een soort smetvrees te hebben. Nou ja, het was een keurige man in ieder geval. Maar wat een zanger. Te weinig bekend is dat Fischer-Dieskau zijn carrière met Bach begon. In 1943 moest hij in dienst bij de Weermacht. Hij was geen SS'er zoals de heer von Karajan. En in 1945 werd hij krijgsgevangene in Italië, zoals zoveel jonge Duitsers. En daar zong hij voor de medekrijgsgevangenen en dan vooral Bach. 2 maal nam hij de Matthäuspassie op, met Karl Richter en met Klemperer. De langzaamste Matthäuspassie ooit, maar zonder coupures. We gaan naar de laatste luisteren en horen de instelling van het avondmaal. Hoor hoe krachtig Dieskau hier zingt, met weinig vibrato, dichtbij, menselijk, krachtig. Niet een verheven, geaffecteerde Jezus of een weke, zoetgevoosde, maar een van vlees en bloed, met een mannelijke superioriteit. Hij zou aardig meekomen met de huidige uitvoeringen.

uit Bach's Matthäuspassie. U hoorde even als evangelist Peter Pears. En dat was dus Dietrich Fischer-Dieskau met het Philharmonia Koor en het Philharmonia Orkest onder leiding van de dirigent Otto Klemperer. Mooi is dit, haast hedendaags. En nu dan de baskantates der baskantates. Ich habe genoeg, of beter blijkt uit onderzoek genoeg. En dat is BWV 82. We zullen later deze kantaten nog uitvoerig bespreken. Het gaat om de oude Simeon, die als hij het Christuskind in zijn armen mag sluiten, eindelijk naar zijn Heer kan gaan. Hij heeft genoeg gehad. Met het mooiste slaaplied ooit geschreven, Schlummert ein, ihr matten Augen. Later bewerkte Bach dat nog eens voor zijn vrouw Anna Magdalena, die een goede sopraan was. En zo mooi vond hij het dus zelf. Dan tot slot, ich freue mich auf meinen Tod. Een voorbeeld van Lutherse doodsmystiek. Sterven is bij de Heer komen en in hem opgaan.

Bachs Werke Verzeichnis 19, Es erhob sich ein Streit, met Sandrine Pio sopraan, Jörg Dürmüller tenor en Klaus Mertens bas. Verder met de transcripties. Ja, Bach zelf is ermee begonnen, dat was normaal in die tijd. Zo heeft hij zich heel veel muziek toegeëigend. In de negen jaar dat hij in Weimar was, misschien wel de interessantste periode in Bachs ontwikkeling, waar zoveel van is weggeraakt helaas, bewerkte hij muziek van anderen voor orgel. Prins Johan Ernst, een muzikale neef van de hertog, nam die mee als hij een uitstapje naar Amsterdam maakte, waar de muziek werd gedrukt. En die kreeg les van Bach en componeerde ook zelf. Bach rende dan met de partituren naar boven, naar het orgel, hoog in die prachtige hemelse kapel van Weimar, helaas is die kapel afgebrand, en speelde hij de concerten van vooral Vivaldi voor de strijkers meestal uit op het orgel. Het genie hoefde niet naar Italië te reizen om zich meester van die muziek te maken, zoals Händel dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Hij pakte de essentie zo op, of het nu Frans, Italiaans of Noord-Duits was. Bach was als een spons, hij zoog al die muziekstijlen op. En als je een spons uitknijpt, dan komt er een heerlijk aroma vrij. Althans, dat kan. Het amalgaan van de muziek van Europa. U hoort eerst een Vivaldi-transcriptie op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar gespeeld door

Pieter van Dijk. En daarna speelt Pieter van Dijk BWV 595, het concert naar prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En tenslotte de aria in F groot naar François Couperin BWV 587.

U hoorde Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. Achtereenvolgens met BWV 594, een orgeltranscriptie in C groot naar Vivaldi. BWV 595, concert naar Prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En 587, aria in F groot naar François Couperin. Nogmaals, dat was Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En daarmee beëindigen we ons programma Geen dag zonder Bach voor vanmiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

0: Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag, op deze laatste werkdag van deze week, is het lachen geblazen. Of liever gezegd, lachen gezongen. Want op veler verzoek de koffiekantate van Bach. Het werd tijd om het strenge en zware Bachbeeld weer verder bij te stellen. Dit is humor, lol, spot, maar het blijft diep menselijk. Het hoort officieel tot de zogenaamde educatieve cantates. Ter lering van de pekelzonde, maar ook tot vermaak. Dochter Liesken is aan de koffie verslaafd. En haar vader denkt, het was tijd eigen, dat ze dan niet aan de man komt. Zoals onze ouders in de jaren 70 dachten dat dat het geval was als je aan de hash was. Koffie was toen toch nog een beetje stout, al stikt het in Leipzig van de koffiehuizen. Het gaat meer om een generatieconflict. Of dieper om een conflict vader-dochter. De tenor kondigt de oude brombeer aan, Zeidelbeer. Daar komt heer Slendriaan met zijn dochter Liesje aan. Vader zingt een heerlijke, bozige aria. Had man niet mijn zijne kinder 100.000 hoedelijen? Heb je met je kinderen niet altijd gedonder, niet altijd geklooi? Als jij koffie blijft drinken, nou, dan krijg je nooit een man. En Liesken zegt, ach, water, zij toch niet zo scharf. De koffie smaakt zo zuze, lieblicher als 1000 kussen. En uiteindelijk gaat ze lekker haar gang, ach, de jeugd van tegenwoordig. Met de koffie erbij is het nog leuker met een man. Tekst van meneer Pikander, en ja, dat is die van de Matthäuspassie. Wel, aria's en recitatieven wisselen elkaar af in de koffiekantaten. Besloten wordt met een heerlijk koraaltje. Het generatieconflict is een kat-en-muisspel. Ja, Bach had een dochter met de naam Liesken. Ja, Bach was eigenlijk de beste operacomponist van zijn tijd. Toneel- en verkleedpartijen, die had hij niet nodig. En hier geeft hij ook nog blijk van een staaltje komische opera. En dat wordt hier heerlijk gezongen door de topsopraan Barbara Bonney, met pit en milde spot. Heerlijke, autonome meid. Met de bas David Wilson Johnson als vader, die dat geweldig doet. En deze Londenaar is hier eigenlijk te weinig bekend. En wie dirigeert dat zo lekker? Ja, dat is wijlen Gustav Leonhard. En dat was toch zo'n strenge man. Nou, Gustav Leonhard hield van razendsnelle auto's. Lekker op de autobaan naar Basel, waar hij vroeger vaak naartoe moest. Een man die zijn buitenlandse gasten altijd even de hoerenbuurt liet zien. De koffiekantate blijkt een kolfje naar zijn hand.
1: Schweigt stille, plaudert.

En dat was dan de koffiekantate van Johann Sebastian Bach. Schweigt Stille, plaudert nicht, BWV 211, om precies te zijn. Met als uitvoerende Barbara Bonney, sopraan,

van Gustav Leonhard. En tot slot van deze dag en van de hele week, geen dag zonder Bach, Bach op een Steinway. De tweede partita voor klavier op piano, een Steinway dus in dit geval. En dat begint al, alleen al grave adagio, je wordt er stil van. Dit was wat Karen Armstrong de gravitas van Bach noemt. Het heeft altijd diepte, formaat en fundament. Maar te lang gedraald, wir gehen los. De fuga's dartelen over elkaar heen. Kunt u het nog bijhouden? In één fuga die u volgt, stijgt uw IQ even. Helaas te kort om behulpzaam te zijn bij een sollicitatie. Maar goed, daarna in allemande, zo vloeiend en lieflijk, onweerstaanbaar, gewoon wat dalende nootjes. Een klein noot, maar tegelijk zo monumentaal. Zoals geaderd marmer van Pescara. Na de sarabande van het vierde deel dartelen er nog een rondo en een capriccio voorbij. Overtreffende trap. Je kunt er niet stil bij blijven zitten. U hoort Jeffrey Beagle op de Steinway.

Bach op de Steinway, partita nummer 2 in C-klein, BWV 826. En we besluiten de dag nu met delen uit de toccata in D-klein, BWV 913. Ook op de Steinway, door dezelfde voortreffelijke pianist Jeffrey Beagle. Vroeg werk van Bach, maar wat een werk. Het is clair-obscuur. Licht en donker wisselen elkaar af.

En dat was dan tenslotte weer de pianist Jeffrey Beagle met de toccata in D klein, BWV 913. Wel, tot zover onze programma's van deze week. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag verder. Een prettig weekend ook trouwens. En wellicht tot maandag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender. Iedere werkdag geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. We beginnen een nieuwe week en we beginnen vandaag met iets nieuws. Een Bach-agenda voor de komende twee weken. We zullen dan op speciale concerten en vooral kantatenuitvoeringen wijzen. En mocht u, als luisteraar, mocht u nog uitvoeringen in willen brengen, zodat we er hier melding van kunnen maken, dan is dat heel welkom, maar wel ruim één maand van tevoren, want anders kunnen we het niet programmeren en de juiste aandacht geven. Op zaterdagavond, 12 oktober, wordt in de Xaverius op het Zand 29 in Amersfoort, de prachtige kantate 180 uitgevoerd. Schmücke dich, o liebe Seele. Weer door het Amersfoortse kantatenkoor, onder leiding van de voortreffelijke Bas Ramselaar. Een uitmuntende keus van een fantastisch goed koor in een prachtige ruimte van ongeveer de grootte van de Thomaskirche in Leipzig. We gaan die kantate zo horen. Dan nog een wel heel bijzonder concert in het Concertgebouw onder de naam Farinelli. De altijd moedige en originele concertorganisator Fred Luiten, haast weer een begrip in Nederland, haalt niemand minder dan de ster Philippe Jaroussky naar Nederland. En deze zingt aria's voor Farinelli, de beroemde castraat en tijdgenoot van Bach. In het tweede deel van de uitzending gaan we daarop in. Bach, Farinelli en Jaroussky. Eerst die Bachs werkenverzeichnis 180, Schmücke dich, o liebe Seele. Dit is werkelijk een prachtige kantate, die weliswaar geschreven is voor de 20e zondag na Trinitatis, maar door zijn inhoud ook heel geschikt is onder de communie. De Lutherse kerk kent de wekelijkse communie. Er werden vaak twee kantates per dienst, die een kleine 4 uur duurden, uitgevoerd. Meestal werd zo'n kantate voorafgegaan door een orgelprelude, in de regel over het koraal dat gebruikt werd. Men kwam in de sfeer en de muzici konden stemmen, omdat het altijd in de toonsoort van het beginkoor was. Later schreef Bach deze prachtige prelude, die hij waarschijnlijk gebruikte bij een tweede uitvoering van Kantate 180. Een van Bachs diepzinnigste ingevingen, dat zegt Maarten het Hart er tenminste van.

En dat was de orgelprelude Schmücke dich, o liebe Seele, uitgevoerd door James Johnson op het Oehme-orgel van de Pfarrkirche in Brand Erbiesdorf. En dan nu de kantate. Die staat weer in het teken van de bruidsmystiek die zo kenmerkend voor Bach en zijn tijd is. Taalveld ontleend aan het Hooglied, dat boek in het hart van de Bijbel dat over liefde en erotiek gaat. Shir HaShirim, Song of Songs. Oorspronkelijk was het harempoëzie, Arabische gedichten in de sfeer van sprookjes van 1001 Nacht en Scheherazade. Pure liefdestaal over geurende borsten en duifjes en gewaagde ontmoetingsplekjes. Over de koning Salomo, die een wild gebruind meisje uit het vrije veld verkiest boven de ladies uit zijn harem. Het stond nog niet in de kanon der Bijbelboeken, of het werd al symbolisch uitgelegd, want als erotische poëzie mocht het toch niet gelezen worden. Maar eeuwenlang hebben componisten een Bijbels taalveld gehad waarin ze prachtige muziek over de liefde mochten maken. Denk maar aan de Maria Vespers van Monteverdi. Die staat vol met teksten uit het Hooglied en natuurlijk ook onze Matthäuspassie. Die is zonder het Hooglied niet te begrijpen. Schmücke dich, o liebe Seele. Tooie, o lieve ziel, want de bruidegom wil herberg in dir halten. Wil herberg in jou houden. Nou, een haast seksistisch beeld waarin de verbinding van lichamelijke liefde en de maaltijd samenvallen. De Lutherse mystiek kon pas beleefd worden in de dood, maar een voorsmaak daarvan kon je ervaren in de maaltijd des Heren, aangegeven met de herberg, feestelijk eten, gelukzaligheid. Het is een spel van wachten en verwachten, maar wel klaarstaan voor als hij komt. Met verwijzing naar de dwaze maagden die hun olie niet brandende hebben voor het moment dat de Heer onverwacht verschijnt. Een algemene aanmaning tot wakker zijn, attent zijn, attendre, dat is ook wachten. Alles is dans, het koraal begint met een langzame, haast verlekkerde gigue. Relaxed, ontspannen, in 12/8 maat, pastoraal dus. En dan klinkt het oude kerklied in de soprane. Zowel Maarten het Hart als Simon Vestdijk vinden dit een van de mooiste beginkoren van de cantates. En daarna de fluit die de tenoraria inleidt. Tenor, het lijkt wel de badinerie, maar dan langzamer. Je hoort het kloppen op de deur van het hart in de basso continuo. Dan een heerlijk recitatief waarin de sopraan het koraal weer zingt, meer dan mooi door de cello piccolo begeleid. Bachs geliefde instrument voorbij een avondmaalsviering. Hij speelde het instrument ook graag zelf. Ik wens dat mijn gebeine zich met God vereine, zingt de sopraan. Met andere woorden, in de dood val ik samen met God. Het hart van deze mystiek. Het is allemaal bezwering van de toen zo alomtegenwoordige dood. Dan nog een aria van de sopraan, die wel een polonaise lijkt. Op een bruiloft mag een polonaise toch niet ontbreken. Deze sopraanaria ademt een sfeer van verrukking, ja van extase haast. Bach, een bokkige, stijve Lutheraan? De bas, de Vox Christi, vraagt wederkerig: ontsteek jouw liefde ook in mij. En dan nog het slotkoraal.

Das muzikalische Opfer, BWV 1079, werd uitgevoerd door het Leonard Concert. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Iedere dag, iedere werkdag op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent de laatste tijd weer een solistenportret. En dit keer van onze Aafje Hennis, de in Nederland en ver daarbuiten zo geliefde alt. Een eenvoudige dame, als je dat mag weten. Ik heb er eens één keer in hand gegeven, dus dat houdt niet over. Maar de mare gaat, met name ook nog in Wenen, dat als ze moest repeteren en een uitvoering moest geven met de Wiener Philharmoniker, terwijl de andere heren zich uitbundig te goed deden aan de lunch in Hotel Imperiaal naast de muziekverein, dan had Aafje Hennis een pakje brood meegenomen. Aafje Hennis, geboren in Krommenie op 2 mei 1924. Hennis zong al op jonge leeftijd in een kinderkoor. Ze kreeg van 1946 tot 1949 professioneel zangles van Aaltje Noordewier Redingius en werd een gevierd concertzangeres, mede dankzij de steun van de sopraan Jo Vincent, de koordirigent Anton van der Horst en de bas Laurens Bochtman, die al vroeg haar uitzonderlijke talent inzagen. Dit waren alle zangers uit de al gevestigde Nederlandse Matthäuspassie-traditie. Haar stemgeluid werd wel vergeleken met dat van de beroemde Britse alt Kathleen Ferrier, maar beide zangeressen hadden toch een eigen timbre en stijl. Vanaf midden jaren 50 trad Hennis op in binnen- en buitenland. Ze stond bekend als een uitstekend vertolker van Brahms, Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven en Mahler. Hennis werkte met bekende dirigenten, onder wie Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Otto Klemperer, Charles Münch en Wolfgang Sawallisch. En ze nam vele albums op. En ook gaf ze zangles. Hoewel ze enigszins het imago had van een christelijke oratoriumzangeres, ze excelleerde in de Matthäuspassion, was haar repertoire en haar mogelijkheden nog veel groter. Haar laatste optreden gaf ze op 19 december 1983, waarna ze abrupt besloot te stoppen. Eerder had ze verklaard: ik stop met zingen als ik nog op het topje van de berg sta en bij de afdaling zal geen publiek aanwezig zijn. En daarmee maakte ze dezelfde keuze als eerder Jo Vincent, die eveneens gestopt was op het hoogtepunt van haar carrière. Als zangpedagoge heeft Aafje Hennis daarna nog vele leerlingen, onder wie Charlotte Marjono, opgeleid. Zij geldt als een van de grootste Nederlandse zangeressen. Haar oude opnamen uit de jaren 50 en 60 zijn met groot succes opnieuw uitgebracht op cd. Aafje Hennis was van huis uit Nederlands hervormd. Ze droeg, vanwege haar vermeende keuze voor vooral geestelijk repertoire, het stempel van evangelisatiezangeres. Zelf zei ze daarover dat ze dat stempel inderdaad vooral had gekregen doordat ze veel oratoria zong. Maar ik had nooit over God kunnen zingen als ik niet echt gelovig was geweest. Ik wilde van hem zingen en beleed zo mijn geloof, zei Aafje Hennis. En op latere leeftijd bekeerde Hennis zich tot de Rooms-Katholieke Kerk, zoals wel meer grote artiesten doen. Te denken valt aan Vondel en Frederik van Ede. Eerst nu een selectie van de grote Matthäuspassie-aria's: Erbarme dich en Können Tränen meiner Wangen. Met het Concertgebouworkest onder leiding van Anton van der Horst in Naarden, en dat was in 1963. En ze zong ook de Matthäuspassie in het Concertgebouw.

de stem van de alt Aafje Heinis met het Concertgebouworkest onder leiding van Dr. Anton van der Horst. Erbarme dich en kunnen trainen meiner wangen uit de Matthäuspassie. We kunnen ons afvragen of Aafje Heinis eigenlijk geen grotere zangeres was dan Kathleen Ferrier. Heinis had een groter repertoire en kon veel meer met haar stem. Die was heel flexibel en ze pakte de hoogste altijd heel mooi, heel ontspannen. Kathleen Ferrier werd mede door haar noodlottige vroege sterven een icoon en haar Bach en vooral Mahler waren erg mooi. Ook haar alt-rhapsodie was schitterend, maar het waren altijd die zware stukken die het meest bij haar pasten. Ze was een symbool van verdriet en afscheid. Ieder leerde door haar What's Life Without Thee van Gluck kennen. Toch komt Aafje Heinis meer in de buurt van die heel grote andere zangers. Dame Janet Baker, die in Nederland misschien nog wel te onbekend is. Met dank aan onze vriend Joop van Concerto in de Utrechtse Straat in Amsterdam, nu een hele alt cantate door Aafje Heinis gezongen. Het gaat in deze cantate uit 1726, toen Bach veel solo-cantaten schreef over een ongelukkige die levensmoe is en troost zoekt bij Jezus Christus. Door de Obo d'Amore, de liefdeshobo, alleen al worden we in deze muziek getroost.

En dat was de trio-sonate BWV 528 in E-klein voor orgel, maar hierin een bewerking voor viola, gamba, cello en luit met het ensemble Florilegium. En tot slot het zogenaamde trippelconcert. Ook weer in de jaren 30 in Leipzig geschreven, toen Johann Sebastian zijn muzikale libido verschoof naar buiten de kerk. Teleurgesteld als hij waarschijnlijk was in de erkenning van de gemeenteraad. Hij had in 5 jaar 200 cantates en minstens 2 geniale passionen geschreven. En de raad zat hem alleen maar dwars. Wraak voor de te lange, ingewikkelde en vooral te theatrale passies. Bij contract had hij zich gecommitteerd aan niet te lange en opernhafte muziek te schrijven. En hij had het niet kunnen laten. Welnu, hij richt zich op cantates voor de adel en heerlijke wereldlijke muziek die hij met zijn strijkje, het Collegium Musicum, nog opgericht door vriend en collega Telemann. Zijn zonen speelden mee op het klaverscimbel en zo ontstond het indrukwekkende trippelconcert in A-klein. Het is een dubbel van het 5e Brandenburgsconcert voor dezelfde bezetting van fluit, viool en klaverscimbel. Maar het is veel donkerder. Grimmig is soms het eerste deel. Wat een diepte, wat een felheid. Bach schreef zelf de klavierpartij. De strijkerspartijen zijn bewerkt door Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel. Dat zijn dan eindtwintigers, studerend en op weg naar mooie carrières. En die samenwerking past geweldig. Het langzame deel is weer een bewerking van de trio-sonate BWV 527 die we gauw zullen laten horen. U hoort hier Richard Eager, de vermaarde Engelse klavicinist, die trouwens in Watergraafsmeer woont en inmiddels dirigent geworden is van het gestripte en gemoderniseerde residentieorkest. Deze oermuzikale man heeft ook al een aantal Matthäus-passies gedirigeerd en zal nog veel van zich laten horen.

En dat was het Tripelconcert BWV 1044 voor klavier, traverso en viool. U hoorde Richard Iger, klavier, met The Academy of Ancient Music en ook met Andrew Manzi. En tot zover geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Hier is weer van 1 tot 2 het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. In de kersttijd hebben we veel aandacht besteed aan de wereldlijke cantates van Bach. Maar niet al die cantates zijn hergebruikt voor kerkelijke muziek, zoals voor het Weihnachtsoratorium. Een aantal stond op zichzelf. Zoals deze BWV 206, Schleicht spielende Wellen. Een gelukwenskantate uit 1734 voor keurvorst August der Zweite, de opvolger van August der Starke, die in 1733 gestorven was. De belangrijkste rivieren van Sachsen, de Weichsel, de Elbe, waar Dresden aan ligt, en de Pleiße, die door Leipzig stroomt, komen zingend aan het woord. De Donau had te maken met de Habsburgse achtergrond van zijn moeder. Heerlijke, royale muziek waar Bach royaal een halfjaarssalaris voor kreeg.